natuur, politiek en oorlogen. Nu is het tijd om één te zijn en te leven met en voor elkaar.